Dis Andriet met u Jenze, kom ons doen het, net hier op 98.6 FM Stereo, waar jy thuis voel op hierdie donderdagochtend. Dis 'n lieflike donderdagochtend, ek wil nog meer lieflik maak met hierdie liedjie. It's Finish the Chorus, it's a classic, I know you know this one. I'm going to play it for you one last time. I want you to finish it for me on 062-344-5545. Here we go.

0: En dan zijn je 9.6, The Black Eyed Peas. Let's get it started. Dan zei je, goeiemiddag Valdruk, lekker om samen jullie te keier op hier die donderdag. Betekent dat ik net een beetje denk, wat is dag is dit? Want ik praat zo vannacht dat ik eerst nog moet denk, waar is ons nou eindelijk in die week? Daryl, do you have the same thing?
1: No, als je dit zegt.
0: Is het? Zo, het gebeurt niet met mij, niet met jou ook.
1: Moet jy my hier so intrek nie.
0: En sleep my gemors.
1: Moet jy los my, moet jy my insleep met jou gevaarlikheid. Nee, dankie, hoor.
0: Oh, no.
1: I'm still cruising, I'm a young man. I'm worried about you, look at your grey hair.
0: Oh, wow. Well, if anybody's got a mirror, we'll check on the swap shop, maybe there's something. I just want to buy somebody a mirror. And it's not me. All right, well, there we go. Okay, Daryl Grant, by the way, will be with you again tomorrow afternoon. That's for the lunchbox.
2: I'm out of the studio now.
0: Yeah, oom Daryl sal saam met julle kuier is nou môre tussen 12 en 3. Dit is vir the lunchbox. So, moet dit nie mis nie. All right, so let's move right along. Let's have a look and see what's happening today. We got the weather coming up. We got the sound. It's on the way. And a whole bunch of things as well. Afrikaans en nuus en sport om 4. Maar nou eers jou nostalgiese treffer. Hier's Exile.